Djokovic kan wel chokere en blipitjes komen. En blipitje in. Het is een keer aangekwito ratinakwe. En blira kali ratinakwa wa dios ke Djokovic ra benkirse de domingo. Okana, Djokovic at dat je lish. Lish kan gel konak. Lach wach wane lach mitsa. Abanan, wang hun lina lepchik. Ja, er is straks wel een angela in. Naar al zoetna, kwam kep lach. Lach kwachpanel, lach bichanel. Ja, grip niet eens per serie. Lach kwam gewoon naar de kamaschatje, maar dat ik aan de kwant zal ik gewoon moeten komen. Jolly kabris in kilep, lach lectores, zal ik gewoon moeten komen. Utaram ook bilebra, dit de kwachpak, dit de bichang. Maar ik heb een beetje een lector. Ik heb een beetje een lector. Ik heb een beetje een lector. Ik heb een beetje een lector. Ik heb een beetje een lector. Ik heb een beetje een lector. Ik heb een beetje een lector. Ik heb een beetje een lector. Ik heb een beetje een lector. Ik heb Mata nak kacirah, lain kumai cakup kik, lain oskal cakup kik. Nun tak enak ni nale. Maka, lihat awam halangki nak jatinau, halangki nak jatin sol. Halangcik nak kapanu, aran to kala. Eskos kizin, Djokovic at nak cirisli. Lish juam hunak lakakil. Ma hunsut distapri, shunesri, kamashkatin. Shkabi, lakanao, wangkep lakwakwanen lakestia. Harila kepri maan, kamana sinsolvi lai, kamo ko kamanta. An jalakaan. Ki kamana kai kosla chika hunlo, shosach, jalak shosach. Shosach? Nakli komon lich utam na kwanza li komonil bejal marah li reli komonil aranto zako. Kwanke utam nige kwan hajak. Koslo ekke marich utam hunak li instruktoris an kreke matruk disiglai kam go pieta. Nak na kwa hunak utam reli solom solom tak marah li solotir a kreke. Beru par pok wiloche kahun lohan salitihok. Ajalak salitihok salishne mangira di Dios aran pok wiloche kahun ilo. An li tentot koshlok ees komon na kwa hunak tsutam mare jalr. Jalr mare reb li merto anu kayo tsutam. Pingato ees wakus. Mogonte nako akok kiwan beja koshlok ee li kong kong. Abanan kamash katjena salishne mangira di Dios Chere kablal, salich kabre sinkil, ratin de Dios, mare miércoles, mare martes, mare sábado, ni gesmanu, arante tzakon, keblach bichanel, lachwachmanel. Babanan, nak utun jirue, mas nah kwan keb, jalak mas nah kwan keb. Nah kwan keb, koketare nak, te okrach kwak singilesh oli komon, Nah kwanke, jalak nah kwanke. Akaru ni kestia anas kajenak. Panu kep cikire banak. Ni nawak kilai amago kamanda. Kapat sakli ka trosail kaush reli ka kwa renak tostenka. Wantio seres koskizin arin choko cira kegri kenli ka kangel. Kakinak kachekun li esilal. Es komunak chok reli li ka area San Pedro. Reli 48 chi comunil beja na katsama khu silal chero es comun na taklamaqe le electores monitores sali kabresing ta kwan garan sali centro chaimal us ragnak es comun la es litsolom tak marak la es la electores ku yo que es la binkil ku ka kotsamaq chi bilari renak tesulak sali chotam a khun chi klit yo chi kulman Marina, wala sa estiki, marichan sa na usipak si Chuchula. Karu-karu Chuchik ulmang.
Akshmaresh oxiril alis kavilal akaupe chakhbe sangitsik parto kana khretsko kan ho etareto akhak aus khonsu tola khonsu tinka chalak yo coche sach nakatsama usilal cheru la eshak lectores monitores te shulak sali chotam ta kwan sali kabresin ta kwan garan sali centro chai mal na tiklasa ko shaki gonal to sekui gonal yo chirake un nim la saich o rich o eres común la es kama yo cocheva ta la maque la lectores monitores reli jun jun chi comunil mantio sere arin yo ko shrakbal lika angel tere cosimila ta shakli dios yo kwaber kahol ber santil musire chan chakrus estiklafika la juan jorelik jun er un ekutan jokan ta shak sash kavali dios yo kwaber kahol ber santil musire jokan ta shak mantio sere cosilin saich o lechil chokere